0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTunes Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: iTunes Radio op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Het is nu 9 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad. Er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: my credit's no good.
1: Uh-huh, honey. All right.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21. En in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Volle kracht.
13: De Muziekfabriek.
14: Laat je wederom verrassen in dit uurtje. De Muziekfabriek. De keuze is dan ook weer reuze. Er is voor elk wat wils. Fijn dat je bent aangeschoven.
15: Ron van der Steen.
14: Naast onze vaste ingrediënten natuurlijk veel muziek in de Muziekfabriek. We gaan terug naar 1991. Doen we met Heavy D and the Boys. Hier is Now That We Found Love.
16: Hier is weer een uurtje.
17: Niet te verstaan.
16: De Muziekfabriek. Ron van der Steen.

0: hoogste niveau. Ik heb het over Rod Stewart. Het was destijds een hele dikke hit in Nederland voor Rod, Maggie May. Daarvoor zat Gerard Joling van het album Gewoon Gerard, hoorde je Er hangt liefde in de lucht. En dat is altijd heel fijn om te weten. En we begonnen met een liedje uit 1991 van Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Het was tevens ook een dikke hit voor Third World. Heb je ook een muzikale inbreng? Laat het ons even weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van Harpo, die heet Movie Star. Hoogste positie nummer 2, aantal weken 3. En die kleine hit is van de Tramps, Save a Place. Hoogste behaalde positie, een 36e plaats, aantal weken 3. We gaan terug naar de lijst van 20 september, week 38. Het jaar 1975.
1: Grote

Lekker oude disco uit het jaar 1975. Als laatste de Tramps, Save a Place. Weliswaar een heel klein bescheiden hitje, maar daarentegen ontzettend goed. En daarvoor zat Harpo en Movie Star.

0: Future Fox Classic Golden Oldie.
1: Bobby V's muziekcarrière begon op The Day The Music Died. Buddy Holly, Richie Valens en de Big Boppers waren bezig met de Winter Dance Party Tour.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Maar zij kwamen om tijdens een vliegtuigongeluk op 3 februari 1959. Hun volgende concert zou plaatsvinden in Morehead, Minnesota. De toen 15-jarige Bobby V had een bandje genaamd The Shadows en boden zich aan als vervangers voor het geplande concert. Het optreden werd een groot succes en V werd gevraagd voor meerdere optredens, waardoor V uiteindelijk bekend werd. V's eerste single was Susie Baby, uitgegeven in 1959. In de eerste helft van de jaren 60 scoorde V vele hits, waaronder Take Good Care of My Baby, een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 in 1961 in Amerika. Na 1964 werd een wat mindere periode voor V vanwege de Britse revolutie in de popmuziek. In 1967 kwamen Bobby V en zijn begeleidingsband The Strangers terug met de hit Come Back When You Grow Up. Wij gaan terug naar 1961. Luister naar de Jukebox Classic van Bobby V met More Than I Can Say.
0: Jukebox Classic.

0: Dat was hem, de Jukebox Classic voor deze keer uit 1961 van Bobby V en More Than I Can Say. Nog een beetje geluisterd naar het verhaaltje wat je er straks op las. Conclusie is, de ene is dood, is de ander zijn brood.
1: Ja,
0: dit zijn waarachtig. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan in de muziekfabriek. Dus laat je wederom verrassen. Hier is de eerste, dat is die van Kate Ryan.
2: En Love Life.

0: werd er helemaal vrolijk van, dit liedje van Lucia Perez.
1: De Muziekfabriek.
0: Het was de inzending van Spanje tijdens het Eurovisie Songfestival 2011. Que me cuente lo malo. Oftewel op Engels staat dat voor They Can't Take the Fun Away From Me. Daarvoor zat uit de jaren 80 David Bowie met Underground. En we begonnen met Kate Ryan en Love Life. Dit is er altijd de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Laten we heel snel doorgaan met de volgende drie.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: En zet hem lekker wat harder met Stretch. Here is Why Did You Do It uit de jaren 70.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Gezien de tijd moeten we een klein beetje opschieten. Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is er weer tijd voor. De oude lullenplaat. Nou, daar gaan we. Ze groeide op in Sacramento, Californië. En dat deed ze samen met haar moeder.
2: Oude lullenplaat.
1: De in de VS bekende singer-songwriter Liz Anderson. Anderson begon haar solo-carrière in 1966.
2: Oude lullenplaat.
1: Dat deed ze met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. Later trouwde Anderson in 1968 met Glenn Sutton. Een songwriter die later een plaatsje zou krijgen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Anderson was succesvol als zangeres en ze was regelmatig te zien op de televisie in de jaren 60. Haar stijl neigde iets meer in de richting van popmuziek en iets minder richting country. Getuige haar grote hit Rose Garden begin jaren 70. Het door Joe Stout geschreven nummer won een Grammy. Werd nummer 1 in de country charts in de VS en nummer 3 in de reguliere popcharts. En ook nog eens een hit in 15 andere landen. Andere hits van Anderson in deze periode waren You're My Man, Listen to a Country Song en Top of the World. Voordat het een pophit werd voor de Carpenters. In 1971 werd Anderson verkozen tot vrouwelijke vocalist van het jaar. Door zowel de Academy Country of Music als de Country Music Association. In de jaren 70 behaalde Anderson 8 nummer 1 hits, 18 top 10 hits en kreeg ze 17 gouden platen. Haar in 2004 uitgebrachte Bluesgrass Sessions werd een groot succes en leverde haar voor het eerst in 30 jaar weer een Grammy-nominatie op. Wij gaan terug naar 1971. Luister naar die hit van toen, Rose Garden van Lynn Anderson.
2: Oude lullen.

Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Misschien wil je ook een oude lullenplaat aanvragen. Doe dat via www.rondvandesteen.nl. En je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. We moeten nog even het rijtje van drie afmaken. Hier is als tweede Do. Hij gelooft in mij.

gaat niet zeggen, maar wat kan die Griet lekker zingen? Go! Hij gelooft in mij. En daarvoor is wat Stretch. Why did you do it? Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Kijk maar op de klok, want ja, de koek is op. Dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. We gaan nog twee liedjes voor je opzetten, mits de klok er toelaat. Dus deze van Everything But A Girl, Missing. Gevolgd door Atomic Kitten met The Tie Is High. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Ik zeg maar weer goed. En adios.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Rob Cabendam met het radionieuws op iTurn Radio. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music. The
6: music. Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: Op nummer 3, Nazareth and Love Hurt. Op 1, de Abba's Dancing Queen. En op 2, onmiskenbaar het geluid van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

Oasis is uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ik op deze aangeloot. Vrienden en vrienden, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Je moet eens weten hoe ik erbij zit vandaag. Haartjes netjes in de scheiding natuurlijk. Tuurlijk. Strak naar achteren. De nek. Nou, niets van dat is dus waar. Maar goed. Radio is een illusie. Mac en Katie Cassoon zijn een Trinidadiaanse broer en zus. Die in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden. En daar een carrière als zanger opbouwde. Samen vonden ze in de jaren 70 een succesvol duo. Je hoorde ze terug in de Middle of the Road Show met Just the Two of Us. En dit is Chicago voor jou.

0: feiten, lieve Voiden.
1: Een fijne voor als de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met een simplistische bond, waarvan de mattenklopper een symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in het Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.

1976. En dan weer zo'n muzikaal hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van de Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in the middle of the road show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Ja hoor.

F, normaal 197. Een en ander veroorzaakt de catastrofale situaties in de landbouw. Want de uitputting van de waterlagen werd op vele plaatsen drinkwater gerationeerd. 1976.

0: Vorige heel de week al tranen van hout natuurlijk. Onze gidder voor deze week werd Aaron Blommaerts en Zoe.
1: Ja,
0: en
1: Patrick, hallo. Wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Ach, onze kees is terug uit verlof wel. Wat zit er nog in de broodtrommel? Eventjes kijken. De Eagles zitten er nog in. Wat hebben we dan nog? Rob de Nijs, Royce Royce, Boston en dergelijke meer. Dus blijf luisteren, wil ik zeggen, want we hebben nog een heleboel goede muziek. Onder andere ook deze van John en Fred. En Judy in the Sky with Diamonds.

Lekker terug in de tijd natuurlijk met Judy in the Sky. En deze is ook nog lekker terug in de tijd. Hier zijn de Eagles. En Hard Day's Tonight. Hoeft helemaal niet, hè? Nee, helemaal niet. Ik zou zeggen, neem er een glaasje wijn bij.

Inderdaad, onze artiest heel de week was het natuurlijk. En Miami Sound Machine en Gloria Estefan. En dit allemaal met haar Words Are Getting My Way. Tijd geworden voor Rob de Nijs. Hier is hij met zijn ritme van de regen. Weet je nog wel, die regen zo, dat je lekker nat maakt. Lang geleden dat we dat nog gezien hebben natuurlijk, hè? Die regen. Maar ondertussen is het misschien al bezig. Ja, inderdaad.

inderdaad veel te weinig gehad in zijn zomer, zeggen ze. Inderdaad wel, maar het was wel een hele leuke zomer natuurlijk. Rob de Nijs en ritme van de regen. Inderdaad wel, hier in de lunchbreak. Maar nog tot 1 uur. Ik heb nog een plaatje of 2 klaarstaan voor jullie. Hier is Maxim Nightingale. En Love Me, Hit Me, en zo verder natuurlijk. Ja, het is vrijdag, hè? Ja, inderdaad wel.

0: inderdaad nog heel snel. En Maxine Nightingale natuurlijk. En dit al met zijn baby Love Shine On. En haar natuurlijk ook nog van Right Back Where We Starting From. En dergelijke meer natuurlijk. En dat inderdaad deed worden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En het is vrijdag vandaag. Dus we gaan er een heel sexy plaatje in gooien. Hier is hot chocolate. Ja, inderdaad. En dit dan wordt een sexy ding. Tot morgen. Nee, niet tot morgen. Tot zondag, zou ik zeggen. Maak er een mooi weekend van. En ja, stay tuned. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hot chocolate is en your sexy thing. Bedankt om te luisteren naar de Lunchbreak deze week.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Ude zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: iTurn Now.
5: Get ready.
2: iTurn Radio.
6: Come on, Harry. We want to say goodnight to you.

0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Now. iTurn Radio. Net top 40.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
9: We hebben zin in de zomer.
10: Ja, hallo.
11: 24 uur per dag.
12: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
13: Knallen.
14: Uit je vingers.
15: De puntje.
16: Op en top de beste.
17: Oh, wat goed.
18: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
19: Hallo.
20: Attentie alsjeblieft, let op.
21: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
22: En dit is de Netto 40 nieuwe.
23: Oh man.

0: gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadees en een Noors product. 11 Nederlands-Spaans staan opname, 14 extra warm discs, 4 alle speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 1 superstip, dat is meteen ook de klapper van de week, 10 zakkers, 1 zittenblijver, 26 stijgers, 3 verse en verdelende platen en ook 3 tracks die ooit deze lijst hebben aangevoerd.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 39 van 26, min 13, 17 weken de lijst toen. De langs genoteerde ook. Oude speciale aanbieding uit Nederland, Kensington en Living For. 34 blijven staan, 4 weken voor de Nederlandse Raccoon en Faela en Daffodils. En op 31, min 15 van 16, 13 weken de lijst. 2 weken de lijst getopt, Our Alarm Disc uit het Verenigd Koninkrijk. Maar die komen natuurlijk nog tegen. Ze is zo immens populair. Ongelooflijk. Silla Spyro, Great Expectation.
2: De top 40 van vorige week.
0: Die komen nog tegen dus. En Material Lover is verdwenen. Het Super Trio van vorige week. 3 plus 1 van 4 in de 9e week uit België. Our Alarm Disc. Meteor, nooduitgang, 2 van 6 plus 4 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul, kans hebben voor de nieuwe nummer 1 als we die hebben. En nummer 1 voor de tweede aflevering volgende week, de bovenste beste 8 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is een oude alarmdisc, natuurlijk Michael Jackson en Billie Jean. Ben je ook zo benieuwd of er wat veranderd is? Natuurlijk is er wel iets veranderd, maar hebben we nieuwe nummer 1 van Belse Super Trio. En wie staat er bij de bovenste beste 10? Facebook.com/denet. Top 40, zei ik al. Het is veel leuker om naar de radio te blijven luisteren. Straks het popjournaal en we stellen je en passant.

0: American Cars was ooit een speciaal aanbieding.
1: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

zomer. Alleen voor jou. De hey.

0: every day, iTurn Radio is highly recommended.
1: Popjournaal. Met de laatste details uit de nationale en internationale showbizwereld. De Spice Girls brengen ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. De collectie van 14 cd's met in totaal 160 tracks verschijnt 6 november aanstaande, meldt de groep in een Instagram story. Op 1

als Wannabe, Stop en Spice Up Your Life. De aankondiging van de speciale collectie volgt op een cryptisch bericht op Instagram, waarin een advertentie met de datum van donderdag te zien was. Onder het bericht zijn wel veel teleurgestelde reacties te lezen, onder meer van fans die op een tour hadden gehoopt. De Somalisch-Canadese rapper Knaan is vrijgesproken in een misbruikzaak, meldt de Canadese omroep CBC. De artiest werd ervan beschuldigd in 2010 een vrouw te hebben aangevallen en seksueel misbruikt tijdens een zomerfestival

dat ik me had kunnen voorstellen, schrijft Styles. Daarom wilde ik dat jullie als eerste zouden weten dat we dat voor 2027 gaan toevoegen. Wat ik in eerste instantie best spannend vond. Hij benadrukt dat zijn werk als zanger het enige leven is dat ik echt ken. Ik kan niet wachten om

0: 1960 uit de Verenigde Staten van Amerika. We spelen live met Stella Lefty en Boston. De tweede verse op 36. Glennis Grace en Cause I Have Nothing vanuit de tipparade van vorige week. En dit is de derde en hoogste verse met een superstip op 31. Alarmdisc van afgelopen week. Hugo, Atronate en Arrow Angel. En Move Into the Sun.
1: Klapper!

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Het is de 12e officiële reguliere zomerse editie, gedateerd op 11-9-9-11. In Amerika wordt het herdacht, uiteraard. De Twin Towers, we weten het allemaal. 9

eerste verse notering op 39. Speciaal aanwinning van een tijdje geleden. Stella Lefzee in Boston. 38 van 40 plus 2 in de tweede week uit Nederland. Emma Heesters, hartebreker. 37 gelijk gebleven. De vierde week uit Nederland. Carol.

Linda Hagerty en One of Those. 33 min 10 van 23, 13 weken voor Harry Styles uit de Verenigde Staten van Amerika met Dance No More. 32 van 36 in de derde week plus 4 uit België, Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En 31 de derde en hoogste versie notering, de klappen van de week met Superstip, de alarmdisc van afgelopen week uit Frank

0: Goud. Een Europees product, namelijk Aaron Blommaar uit België en Zoe Levi uit Nederland. 8 weken voor Tranen van Goud, min 8 in de achtste week van 21 naar 29. En 30 van 33 in de vierde week uit Nederland. Roxy Dekker en Superstar, nieuwe single is uit. En ze verkoopt alles uit. Ongelooflijk, wat een mega artieste is dat van dit moment. De Netto 40 Alarm Disc van volgende week bepaal jij uit keuzemogelijkheid 1 uit België, Bart Vonken als persoon had. Mogelijkheid 2 uit Nederland, code rood met uitroepteken. Vooral bang blijven, ook gevolgd door een uitroepteken. Een Europees product, Justin, Max Harper en Just a Little. Ik wens je heel veel succes, sterkte bij het kiezen van de nieuwe Netto 40 Alarm Disc van volgende week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: het is nu 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris De Bat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
7: Jouw muziek, luister als je durft. Durf niet.
8: Knallen uit je vingers.
9: De puntje.
10: Op en top
9: de beste.
10: Oh, wat goed.
11: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
12: Hallo.
13: Attentie alsjeblieft, let op.
14: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
15: En dit is de Netto 40 nieuwe

2026. Aflevering 684, statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland. 7 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit de Verenigde Koninkrijk. 4 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadese, Noorse productie. 11 Nederlands flash Vlaamstalige opname. 14 XLR discs. 4 oude speciale aanwinningen. 7 stipnoteringen. 1 superstip, dat is de toppen van de week. 10 zakkers, 1 zittend blijven. 26 stijgers, 3 versen.

Magnetic wordt nog steeds veel gedraaid, met name op de Nederlandse radio. Dit is de op voor Lose Myself. Our Alarm is 3 weken uit Noorwegen afkomstig. De Borza van 28 naar 24, 25 van 30 naar voren. De tweede week uit Europa. Our Alarm met een stipnotering. Crisscross Amsterdam en Nederland.

0: Min 9 van 14 vorige week, 13 weken de lijst. Oude Alarmdisc uit Europa. The Last Frequencies en Nathan Nicholson. And so much beauty to say is around us.
1: Een hele zomer lang. Lekker in de zon. Lekker.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De bovenste helft ligt al klaar. De nummers 20 tot en met 1 onder een spiesje van Arnoud Overhaart. Is dit de net top 40 op de lijst als je uitgezien zou kunnen hebben. Jaargang 11, week 37. Van 11 en 9, 11 september, de 12 officiële reguliere zomerse editie van 2026, aflevering 684. Mijn naam is Corné Wolfs. Ik presenteer op 30 van 33 in de vierde week, plus 3 uit Nederland, Roxy Dekker Superstar. 29 min 8 van 21. 8 weken voor de Belgische Aaron Blommaar en de Nederlandse Zoe Levi. Europees producten Stralen van Goud. 28 plus 4 van 32 in de derde week uit Nederland, Lois Lane Takes a Million. 27 plus 2 van 29. 5 weken voor de Duitse Helene Fischer en Heute Nacht. 26 plus 1. Van 27, 6 weken uit België afkomstig Nielsen Stadsbader, Vuur en Vlam. 25 van 30, plus 5 in de tweede week. Europees product, stipnotering voor de oude langdisc Crisscross Amsterdam. Louisa Sunshine, Woody William, My Oh My. 24 van 28, plus 4 in de derde week. Ook een oude langdisc uit Noorwegen, de Borsa, Lose Myself. 23 van 14, min 9 in de 13e week uit Europa. Alweer een oude langdisc, The Lost Frequencies en Nathan Nicholson. And So Much Beautiful Zag is Around Us. 22 plus 2 van 24 in de 11e week uit Nederland. Groepen Sportieve Talkshow. Dat is juist van 25 naar 21. 7 weken voor de uit Europa afkomstige BBC. Nou, BB Rexa. En

0: album Thriller, oorspronkelijk uit 1983 en 43 jaar later stond hij 2 weken op nummer 1 oude Lionsdisc van 1 naar 3 gedaald. Billie Jean. En wat is dan die nieuwe nummer 1? In ieder geval niet de plaat die op nummer 2 staat. 10 weken in de lijst plus 1 van 3. Oude Lionsdisc. Dit is uit België afkomstig Meteor en Nooduitgang. Nummer 2.
1: Dit was niet wat ik wil.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Het is de 12e officiële reguliere zomerse editie van 11-9-11 september 2026. Jaargang 14, week 37. En het is aflevering 684 onder uw spiesje van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangedaan. De bovenste beste 10 op nummer 10 van 15 plus 5 in de zesde week met Stip, Alex Warren en Passenger. Speciale aanbieding uit het verleden. Ook nieuw de top 10. Plus 4 van 13 naar 9 de zevende week uit België. Oude alarmdisc Last Frequencies and Live It All. Een stipnotering dus. 8

Topic en Baggage, Sorry Papi. En 6-2 van 4 in de 12e week. Uit Europa, Our Alarm Disc, Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. 5 blijven staan de week, 11 uit het Verenigd Koninkrijk. 2 weken de lijst getopt, Our Alarm Disc, Olivia Dean, Baby Steps. En in omgekeerde richting in vergelijking met Martin Garrix en Ed Sheeran. Die gingen van 4 naar 6. En van 6 naar 4 in de 12e week uit Europa. Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again. Dit is het super trio voor de komende week. Het op 3 van 1 in 9 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. 2 weken de lijst aangevoerd, Our Alarm Disc. Michael Jackson, Billie Jean, 2 van 3 plus 1 in de 10e week uit België, Our Alarm Disc, Meteor en Nooduitgang. En nummer 1, de nieuwe nummer 1, de bovenste beste. Na 9 weken toch bereikt van 2 gekomen uit de Verenigde Staten van Amerika. Het zat er eigenlijk ook wel een klein beetje in. Bruno Mars van het album The Romantic and On My Soul. Dat maakt bijna een einde aan de net op 40.

hier gaat het natuurlijk allemaal om. De bovenste beste na 9 weken van 2 gekomen uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars and On My Soul. Met de groeten van en aan Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Volgende week doen we het gewoon weer. Ik wens je een prettige werkweek, dan wel vakantieweek of anderszins. Tot de

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: iTurn Radio.
5: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
6: Get ready.
4: iTurn Radio.

0: 80. En deze hoor je echt nooit meer op de Nederlandse radio, maar wel hier bij de Soul & Dance Classics. Bij Uitoon Radio en Enschede 105.1 FM en het heet 1919 Main Street. Zo zit een lekker lange, is niet vies versie van bijna 7 minuten. Mooie muziek straks van de Sherman Brothers. Ik zie de Temptations op de lijst staan als The Moments of Motown. Phil Collins zelfs, 5 Star. En zo tegen het einde van de show, weer een mooie love song. In de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het nog niet. We gaan eens luisteren naar de Sherman Brothers in de
1: Soul and Dance Classics.

en Jamie Bradford. Al in 1966 op de plaat gezet, maar, of op de band gezet in ieder geval, maar nooit uitgebracht. Pas in 1997 zag het levenslicht, zullen we maar zeggen. En het werd ook een hit in een versie van onze grote vriend Marvin Gaye natuurlijk. Een paar jaar later, 1969, die kwam uit 66, The Temptations. The Tempting Temptations noemen ze ook wel eens, hè, bij de Soul & Dance Classics.